0: Axi Maria Friesen von Radio de Brig, 105.9 FM ut Almer, Ontario, in die Hörchen ne Nurachten von de Brig. Von der Aske Mundach, mit den 18. und hier in Ontario, astot ein Long Weekend, Aske Victoria Day. So, du nu dann meintot, dort amsei as to as to den Dach, und du asok dann nicht ein Nurecht, ein frische Nurecht für diesen Dach. Wenn nicht manchem, dann plunt Hallenbergen war er nächste Weg, den 25. Mai, ein Nurecht Reitemärchen für Olandse Toharcher. Dankeschön für hier Anschauen, und wir baden dort Jola einen scheinen und gesegnete Montag an in Weg fahrjünd.
1: Dit zijn de weltnoorrechten van mei, de 17.2026, ik zie Bill Keller, aanstoon voor Jake Verk en van jou niet gezien. Onze eerste noorrechten zijn van de States en China. Donald Trump, de president van de States, die weer in China was, deze week, heeft daar, als drie jaar door geweest, heeft daar meetings gehad met de president van China. Die leidende persoon daar, die hebben zich met Trump doelgezet en die hebben zich lang ongehouden van verschillende dingen. Die hadden zich al van de laatste jaar al ernoor zeggen, nicht sei gestritten, aber das wir nur sei ab ziemlich gern. Und zwar die

0: Dit is Hendrik Bruun. Je hoort nu CHPD, Radio De Brug in Elmer, Ontario.
1: Veel je tijdig, show, beker, vlees beeldig voor de kinderen. Oder kleider en daten voor jeunt en jene familie. De Elmer Thrustuur heeft al zond als dit en nog meer. Komt en kijkt wat we alles hebben en kijkt voor een gouden prijs.

0: Ihr habt angeschaut oder Programm Deichte Bibel. Das ist ein Studium von J. Vernon McGee und das übersetzt von Englisch No Plottage von Prediger Elmer Reimer. Das Programm kam über der Laufwahl 5. der Welt von Montag der Freitag und nimmt uns durch die ganze Bibel über eine Zeit von 5 Jahren. Dort fängt an mit 1. Mose im Alten Testament und der ganz durch Offenbarung im Neuen Testament. Ich lade euch an, die Bibel zu nehmen und anzuschalten, um Gottes Wort zu studieren. Die Bibel wisst uns, wo wir können mit Gott versöhnt werden und dann mit ihm in Gemeinschaft leben. Der von der ersten Tag ist 1. Mose Kapitel 17, Vers 8, durch Kapitel 18, Vers 8. Der Thema für diese Lektion handelt wieder mit dem Bund, was Gott hat mit Abraham gemerkt. Gott hat Abraham noch abgegeben, Worte zu bewiesen, dass sie Gott sein Volk wären. Dort taken wir die Beschneidung. Wieder wo wir sehen, dass Gott Abraham dort klar macht, dass sein Versprechen wird durch sein Sohn Isaac kommen, denn er wird mit seiner Frau Sarah top haben, nicht durch Ishmael. Nun vertraue ich, dass die Wader wollen, richtig gesehen worden für die nächste halbe Stunde. Gott, wir danken dir für dein Wort, die Bibel. Wir danken dir für das Programm. Und jede Person, die du angeschaut hast, musst du endlich sehen. Hier ist unser Lehrer Elmer Reimer mit dem Programm durch die Bibel.
1: Ich rede dort fähiges Mal, von wo Gott Abraham einen neuen Namen gibt. Er soll nicht mehr Abraham heißen, nun soll sein Name Abraham sein. Der Name meint Vater von vielen Menschen. Gott deed Abram ook waarde verspreken dat hij zeer veel nakomen wordt hebben, zodat wanneer die stieren niet kunnen getaald worden, dan wordt dat ook aanmerkelijk zijn, zijn nakomen te talen. Ik lees nu de 17e kapitel de 8e vers. En ik word die, en die nakomen na die, dit land geven waar du nu een vreemde bent, dat gans het kanen aan land, voor een eeuwig habgoed, en ik word er God zijn. Gott verspricht Abraham hier nu wat hij, Gott, doen wordt. Hij zegt, ik wou die zeer veel nakomen geven, ik wou nationen maken van die, ik wou mijn bund tussen mij en die rinden, ik wou die en die nakomen na die, dit land geven voor een eeuwig habgoed. Gott heeft een bund gemaakt met deze lied dat een eeuwig bund is. Wils dat zo is, dan is het onmogelijk dat bund te breken. En dat is ook niet een bund dat met de tijd wordt een eng hebben. God geeft hem niet een 99-jarige bund. God geeft hem een eeuwig habgoed. Dat jude volk is dreimal in dat land geweest. En dat is ihr land. Maar dat wichtige hier is dat ze kunnen daar binnen wonen. Bloos dan wanneer gewisse bedingingen nagevolgd worden. Erstens schickt Gott an nur das Ägypterland und die wurde dort verspreit. Als sie dort handelte, wird das Volk mal bis 70 Menschen. Und als sie dort rüht kämen, wird sie wenigstens bis 1,5 Millionen Menschen. Viele Jahre später wurde sie rüttgestoppt aus ihr Land durch die babylonische Gefangenschaft, weil sie sich vertieft hatte in Jetzedienst und wäre nicht mehr zäh für Gott. Dann 70 Jahre nach Jesus seiner Geburt wurde sie weiter rückgestoppt, weil sie den Messias und sie gesagt hatte. Und die sind nun auch endlich nicht zurück in ihr Land. Wir wohnen dort, aber nicht so, als Gott versprach, dass sie würde sein in der Zukunft. Gott sieht, dass sie wurde dreimal aus ihr Land rückgestoppt wurde und sie wurde dreimal zurück in ihr Land sein. Dreimal sind sie zurückgekommen. En waarde, ik leef niet dat wat er nu is in Israël, is een terugkomen zoals je profetieerd is. Wanneer ik dat recht verstoor in de schrift, en ik leef ik dood, dan leef ik dat wanneer ze dat laatste maal teruggaan worden, dan worden ze niemals verder uitgestapt worden. En dat wordt passeren en dat duizend jaar terug hier op deze eerd. Dan worden ze terug in hun land zijn krijgt zo als God Abraham dat versproek. Ik lees nu die 9e bij 11e vers. En God zei te Abraham, du zalst mijn bond houden, du en dine nakomen, no die en ere generationen. Dit is mijn bond, den je houden zullen, tussen mij en dine nakomen, en jede ene van jene jongens zal besneden worden. Je zullen junt aan de verhoed besneden, en dat wordt de teken zijn, tussen mij en junt. De besnieding is dan dat teken van den bond. De Israëlieten deden zich niet besnieden aan een bond in te komen, oder dat ze kunnen een aandeel hebben aan den bond. Ze deden dat, wil ze een bond houden van God. De besnieding had dan de nemelijke bediening dat goede werken nu hebben in dem Christ zijn leven. Wie doen goede werken niet om de zeligheid door dich te verdienen, wie doen goede werken wils wie je raad zijn en dat eeuwig leven hebben. Dat is de ganze onderscheid. Als ik een jonge jong weer, dacht ik voorken zo dat ik me zo verholen wil en mijn leven dat ik mijn irdische voeders in nomen niet wil schoon brengen. En wanneer ik ook voorken stolper deed, kwam me dat voorken in, ik word dit oder dat niet doen, wils ik mijn voeders in zien zie. Door weer je wisse dingen die ik niet met moet, wegen mijn voeder. Ober, ik word niet mijn voeder zien zien, doordat dat ik gewisse dingen niet deed die aan mij gevallen worden, maar wils ik zien zien weer, deed ik die niet. Dat teken voor den bond den God met Abraham moek, weer die besnieding. En vader, die besnieding deed aan mij een poort maken van den bond, lever, die besnieding weer dat teken, oder den bewijs dat ze onder den bond waren. Nu de 12e vers. Jeder zoon, mankind, wanneer die 8 jaar oud is, zal besneden worden. Jeder jong en al jene geslachten, die mankind geboren is, of met geld gekauft wordt, die niet van jene nakomen zijn. Hast de mol beobacht hoe je neef die berecht is van Jezus in je geboort? Dat ganse gezaad wordt erveld als dat beetje geboren weer. Dat is beschreven dat hij Abraham zijn zoon weer ook dooft zien zijn. Hij kwam van de familielinie. En als hij 8 jaar oud weer, deden ze aan besnieden. Zoals Paulus zegt in Galaten 4:4, dat hij onder dat je zaad je boeren weer. Nu zegt dat hier weer in 13e vers. Irgendwer die in die huis je boeren is, en zonen die met geld gekauft is, moet besneden worden. En mijn bond zal in jouw vlees zijn voor een eeuwige bond. Also vader, dat besnieden is dat teken van den bond. Die brachten dat niet doen om in den bond in te komen. God had den bond al met aan bestedigd. Ik zei dat hier weer, wils dat is wichtig dat du dat verstaan kannst. Dat namelijk het is nu ook zo. Veel mensen denken zo dat wanneer ze zich binnen tjoeken

wäre. Und dort meint nicht, dass der Bund nun nicht wird wir. Der Bund wird da. Aber die Menschen, die sich nicht beschneiden leiten, werden rückgestellt. Was das ganze Volk anbelangt, kein Einzel oder Gruppe kann den Bund zunichte machen, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen gemacht hat. Dort wir und es ein ewiger Bund. Der Janja, der dort gebrochen hat, wird rückgestellt. Der Bund steht. Wunderbar. Nun, das sagst hier in der Fasch. Und Gott sagt zu Abraham, deine Frau Sarai, du sollst auch nicht mehr Sarai nennen, aber ihr Name soll Sarah sein. Und ich war er segnen, und ich war die in Sehen geben von er. Jo, ich war er segnen, und sie wird eine Mutter sein, eben Nationen. Und da waren keine von er aufstürmen. Nu is Sarai haar naam ook geënderd. Ze weer Sarai, nu heet ze Sara. Want Abraham zal een vader zijn, evenveel nationen, dan wordt Sara een moeder zijn, evenveel nationen. Dan valt Abraham op zijn gezicht en lacht en zegt te zichzelf, zal er werkelijk een zoon geboren zijn te zonen die 100 jaar oud is? En Sara, die 90 jaar oud is, wordt die een kind ter wereld brengen? 17e vers. Mij heeft deze geschichte in de Bijbel nog immer geïnteresseerd. Proeven maar met Abraham met te velen. Hij is 100 jaar oud. God zegt aan, ik word die van Sarah een zoon geven. Wat was du je doen haar? Dus oude onkel lacht hier los. Maar dit is niet lachen dat van ongeloven komt. Mij is zo dat als lachen uit grote vrede dat zo'n passeren kan. Du hast zich ook te tijden zo'n ervaren. Ihre mol im leven deed de Heer wat voor ons dat zo wunderschön is dat we zo velen dat we lachen kunnen. Du weet niet wat du anders doen zoust. Dit hier nu, voor Abraham en Sarah, weer zo wat dat niemals passiert weer. Sarah en mutterlief weer dood. Zoals ik lees in Hebreeën. Abraham wie ook zo goed als dood van het betjingen hebben gekomen. Beste mol in je woorden hoe Paulus dat beschrijft in Rijmen 4, 17 bij 22. Hier is wat hij zegt. Hij, dat heet Abraham, is een vader voor ons allen, zoals het geschreven staat. Ik heb die een vader gemaakt over veel veldje voor God, die hij leeft, die de doders opwaakt, en roept dat wat niet is, zodat het is. Hij houdt nog hoopning, want ook geen hoopning weer, dat hij zal een vader van veel veldje zijn, nadem dat aan weer gezegd worden, zo zal die een zoon zijn. En hij twijfelt niet aan geloven, dacht ook niet eraan dat zijn scherpen nu meest dood weer, dacht ook niet eraan dat Sarah, haar mutterlief, geen leven meer had. Hij deed zich niet entschieden om aan geloven je in God zijn verspreken. Maar wie sterk hem geloven en geeft God de eer. En wie zich ganz overtuigd dat wat God versproken had, kan hij ook doen. Daarom wie hem dat ook toegerekend voor je rechtigheid.

Abraham geliebt Gott. Und er ist ganz und gar überrascht über Gott seine wunderbare Gnade und Liebe. Aber dann, mit einmal, denkt er an einen natter Jung. Und dort ist so aus ein Bohrgeschoss in sein Hort. Er haft ein Sehn, der Ismael heit. 18. Vers, und Abraham seht, O, dort Ismael möcht für die leben. Abraham sagt nu, O Herr, des kleine Jung is hier in mein Haus abgewassen. Abraham is mit sein Sehn Ismael verbunden. Die wir mal 14 Jahre alt, als Abraham am Lotte weichscheit. Ich bedoel, dat Abraham Ismael jemals weiter sagt no dem. Weetst, mir is dat ein Don't, wo du denken deist über Ismael. He is even Abraham sein Sehn. Und Abraham wir am Gott. Und ich leef am de dat sehr weh am Hort Ismael gone te Lotte. Mir is so dat Abraham irremol wat so gedacht habe, ik moet daar oben een zeer grote vele in dem dat ik Hagar neem. Dat wie een zin die aan plagen deed. Aber niet bloos dat. Dat wie ook trouble en dat ganse land gans van aanvang wils Abraham gezindigd had. En dem dat hij God niet aan vallen vertrouwen deed. Zij niet to me dat zin wat schlienet is. Oder dat du geleefst dat du worst verbiegelappen door met. In Galater 6,7 lees ik, Lot je niet verleiden. God laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, wordt hij ook aarnte. Want wie zin je, dan doe wie niks zo'n aarnte dat een je moeder eenlijk is, wie aarnte gans krijgt dat wat wie je zegt ha. En Abraham deed hier zekerlijk aarnte. Hij zegt, o dat Ismael toch mocht ver die leven. Nu de 19e vers. En God zei, Diene vrouw Sarah zal die werkelijk een zoon geven. En du zalst hem de naam Isaac geven. Ik wil mijn bond met hem grinden, dat een eeuwige bond wordt zijn. En met zijn nakomen naar hem. God zegt nu zeer eenvoudig te Abraham. Nee, ik neem Ismael niet aan. Dat weer aanrecht. Welche mensen denken nog zo dat wils Abraham de Hagar neemt en Abraham weer dag een Gottesfechtje man, dan is dat een doon, wanneer een man meer vrouw is haft als bloos ene. Abraham had je meer als ene, maar God deed dat niet goed heten dat Abraham de Hagar genomen had. Nu de 20e en 21e vers. Wat Ismael aanbelangt, ik ha je heert wat u zegt. Check, ik ha am je zeeën. En ik wou hem veel nakomen geven. Hij wordt voeder zijn over 12 stamvoeders. En ik wou van hem een grote nation maken. Ober, mijn bond wou ik met Isaac besteden. Den Sarah die aan deze tijd, nächstes jaar, geven wordt. God hält zich vast aan dat verspreken dat hij gemaakt heeft. Hij laat zich op geen weg daarvan afroden. Hij wordt ganz krijgt dat doen wat hij gezegd heeft dat hij doen wordt. Hij reed nu zo als van Isaac al je boeren is, en mank aan is. Hij reed van zo'n dat nog niet is als van het alweer. En hij wordt dat aan 1 jaar zijn. 22e vers. Dan zei de Heer nog meer te aan en verleid aan en ging weg. Dat schijnt zo dat de Heer nu te Abraham en die de deed dat hij groot zo goed kan stelzen. De zaak is bestedigd. Mijn vriend, door zijn tijden, wanneer du en ik groot abhieren zullen, met de Heer nog wat vragen. Door zijn tijden, wanneer du genoeg gezegd hast, en immer waarde door nog vragen, is vergeefs. Manchmal doen we beden aan wat, wanneer we de antwoord al hebben. En de antwoord is, nee. God zegt hier te Abraham, Lot het nu toch, dat is genoeg. Du brukst niet meer van dit te mij reden. Ik ha Ismael niet aangenomen en ik wou ook niet. Ik ha hem ook gezegd, aber hij is niet die, derdem ik den bund besteed wou. God wordt nog vaker Abraham zijn gebed hier aan antwoorden. We worden zijn dat God niet bloos hoort wat Abraham beden deed, aber ook antwoorden deed. Aber, wat dit bund aanbelangt,
den macht er mit Isaac, nicht Ismael. Dort ist bestätigt. Und Abraham ist besser auf, wenn er da nicht mehr von Rede tät. Das sagt nicht, dass wir Furz sollen abhören mit Beten, wenn die Antwort nicht Furz kommt. Ich will mehr von dit mitteilen, wenn wir im Neuen Testament worden sind, in ans Ungerecht. Ich lese nun den 23. bis den 27. Vers. Dann nahm Abraham seinen Sohn Ismael, und all die bei ihm geboren wären, und all die gekauft wären mit Geld, all die Männer in sein Haus, und beschneid den im Verhut den nämlichen Tag, gerade so, als Gott ihm dort hat vergesagt. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er beschneiden ward. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er beschneiden ward. Denselben Tag wäre Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Und all die Männer, die bei ihm geboren wären, und die mit Geld gekauft wären, wurden beschneiden. Dort beschneiden wir dort Teken von dem Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham. Jemand möchte fragen, woran wir Ismael dort mit eingeteilt? Seht Gott nicht, dass Ismael auch wird viel nachkommen habe? In dem Sinn wird er auch mitgeteilt mit der Beschneidung. Aber er wird nicht derjenige, dem Gott versprochen hat, zu Abraham am Anfang. Er ist nicht die Vater über dort falsch, dass Gott brücken wird, durch wem der Messias kommen wird. Nun fange ich mit dem 18. Kapitel an. Du wirst vielleicht wundern, warum die 18. und die 19. Kapitel in 1. Mose in der Bibel sind. Aber dort wird klar sein, wann wir bei dem Neuen Testament kommen. Das ist Abraham seine Geschichte und sind ein Part von der Geschichte. Das hat zu tun mit Sodom und Gomorra und wo Gott die anbracht. Das Kapitel ist lang. Gott lässt Abraham wissen, was er im Sinn hat. Und Abraham ist hier nun ein Vermittler. In einem Sinn ist das 18. Kapitel ein Bild von das christliche Leben, Gemeinschaft mit Gott, wo Abraham und Gott ein deepet Verkehr sind. Aber Kapitel 19 ist anders. Das ist ein Sodom mit Lot und hat zu tun mit einem Leben, das verquost wird. Alles wegen einem Entschluss, den Lot macht mehrere Jahre vor dem. Lees nu die eerste vers. En de Heer kwam naar Abraham bij de eikenboom bij Mamre, als Abraham hem hete poort van dag in zijn zelt daar zat. Abraham woont nu bij Mamre, hij is een oude man. En nu komen juist. Hij kijkt op en zag drie mannen daar bij hem stonden. Als hij den zag, rand hij van waar hij zat en kneed zich op die eed ver aan haan, tweede vers. Zij woe abnemend Abraham is. Ik reed eerder daarvan dat hij zeer abnemend weer. Dat bewies ik door zijn gans het leven. Hoorig wat hij zegt, derde en de vierde vers. En hij zei, mijn Heer, wanneer ik nu ha een gevallen bij die gevangen, dan bitte, go hier niet rood zo voorbij, ik zie dien deine. Bitte, laat wat woorden gebracht worden en was dien feit, en doe hier een stoot ruwe onder dit boom. Dat is ons vielleicht vreemd dat een wordt een gast aanbieden de feit te wassen en dan een eind te komen. En wie worden dat ook niet zo als dat zei, ober, als dan emma haan moed geweest. Als Jezus met zijn jinge toop weer in die bovenstoof, was hij aan de feit en daar is een wunderschöne lektion voor ons en dat. Hier zegt Abraham, was je de feit? Dort wird dann ein Teken von wo abnehmend eine wir, wann Menschen kämen. Dann an Anbeter, dass sie ihre Show aufnehmen und die Feit waschen würde. Jemand hat gesagt, dass wir dort nu haben angedreht. Wir holen unsere Show an, aber nehmen den Haut auf. Für die Männer, die nach Abraham gekommen wären, wird dort seine sehr makliche warst. Aber mehr als dort, dit ist nu tussig, willst dit ist nicht ein gewöhnlicher Besuch. Nu de vijfde bij de achte vers. Abraham zegt nu, ik wil brood halen en doet je het hier afvressen en dan gaat weer. Dan dat is waarom je zijn hergekomen. En die mannen zeiden, doe zoals du je gezegd hast. En Abraham ging schwind in het zelt en zei te Sarah,
Nem mol 3 moot meel en doe dat sneden en doe brood bakken. En Abraham raand naar zijn vee en neem een smakket gezonderd kalf en geef een jonge man dat en die deed dat schwind reed maken. Dan bracht hij cheese en maalt en dat kalfsvlees en zaad aan dat veer. En hij stond daar bij aan onder de boom wil zij aten. Abraham heeft hier nu een schöne maaltijd reed gemaakt. En als een gast werd, wil zij eten. Ik wonder manchmal, wat van een reed door als je was, während de aten. Vielleicht zeer weinig. De mannen hebben een zwaar het hart. Meer van dit, dat nächste Mal. Gottes Segen, mijn vriend.

dessa vez, Rodankovol ganz trurig gemacht. Hij wist het ook, Hans was zo'n kloke jongte, ook zo'n gescheiden. Maar waarom verstond hij dat niet? En wil het leven eerst ohne Gott vieren? Waarom verstond hij dat niet, dat het beste leven bloß met Gott kan zijn? Zo ging Onkel Wol treurig naar huis.